sobre

club disco. It ain't no country club either.

non-stop de grootste rockklassiekers. Daily Classics.

Classics.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen. Meer dan 6 op de 10 Vlaamse sportclubs zoeken extra centen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Bijna een derde van de clubs besliste daarom al om hun lidgeld te verhogen. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
6: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden. Dat geldt voor iedereen. Dus dat is voor sportclubs niet anders. Een hoge energieprijs, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk te komen staan.
5: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel. Zodat de clubs meer omzet mogen genereren, zonder dat ze daar ook meer belastingen op moeten betalen. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Onder hen een kind. Er vielen ook zo'n 50 gewonden. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de aanvallen werd ook een ziekenhuis geraakt. Een arts en 5 medewerkers raakten gewond. En de Walk of Fame in Hollywood krijgt er volgende week een ster bij. De voormalige topvoetballer David Beckham mag dan zijn eigen exemplaar onthullen. Dat gebeurt tijdens een ceremonie na de start van het WK voetbal. Beckham is 51 en speelde jarenlang voor clubs als Manchester United, PSG en Real Madrid. Enkele jaren geleden werd hij eigenaar van Inter Miami, de club waar topvoetballer Messi speelt. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, schat.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
5: Amai, het is echt eenvoudig.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Humo,
10: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
11: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
10: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
11: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
10: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
11: Humo!
12: Music matters.
13: Daily Classics.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. 3 op de 10 sportclubs in Vlaanderen worden duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Want 6 op de 10 clubs zitten krap bij kas. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
9: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden. Dus dat is voor sportclubs niet anders. De hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat doet dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk.
8: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel. Zodat de clubs meer inkomsten kunnen behouden zonder dat ze daar meer belastingen op moeten betalen. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor €50.000 aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde, want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Een baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
10: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele bank sector op de vingers worden getikt, omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
8: Er roept dus ook altijd op om naar de rechtbank te stappen als je slachtoffer bent van phishing. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Al wordt er op Brussels Airport wel meer drukte verwacht. Gisteren was er veel hinder door een plotse staking bij luchtverkeersleider Skies. Alles draaide rond een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie gaan daar nu opnieuw over praten. Een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
11: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk, Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd scoren.
8: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En met dat WK-voetbal in aantocht zijn ook de Panini-stickers weer populairder dan ooit. Heel wat kinderen zijn helemaal mee met de hype. Maar het zorgt op heel wat speelplaatsen ook wel voor ruzie, waardoor sommige scholen de stickerboeken verbieden. Naar eigen zeggen, om ervoor te zorgen dat kinderen zonder stickers niet buitengesloten worden. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien, met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
7: Music matters. Non-stop, de grootste rock.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf 349 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
9: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
12: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
12: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
4: Volkswagen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je in pannen staat, maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
5: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen achter die vangrail te gaan staan.
4: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoeken wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, riskeer je een boete van €58. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor €50.000 aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde. Want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
6: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers wordt getikt, omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
4: Hij roept dus ook altijd op om in kort geding te gaan als je slachtoffer bent van phishing. Brussels Airport vreest voor een grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt. Dat zegt Rusland zelf. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
7: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk, Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd hem scoren.
4: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
2: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 €. Lidl, dat kan tellen.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
1: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
1: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goal, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
11: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: The Weekly Classics. Music Matters.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je pech hebt, maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
7: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen achter die vangrail te gaan staan.
6: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoek wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, riskeer je een boete van €58. Sinds het dodelijke busongeval in Beukenhout vorige week stijgen de klachten over leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Denk aan voertuigen die slecht onderhouden zijn, gordels die niet werken of agressief rijgedrag van chauffeurs. Bij het ongeval in Beukenhout reed een buschauffeur door een gesloten overweg. Hij heeft dat niet overleefd, net als een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Brussels Airport vreest voor grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt, dat zegt Rusland. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En nog in Oekraïne, in Luhansk, geldt een beperking op de aankoop van benzine en diesel. Dat hebben de Russische autoriteiten beslist. Die hebben de controle in het gebied. Inwoners kunnen er maximaal 20 liter benzine of diesel per persoon kopen. Het gaat volgens de autoriteiten om een tijdelijke maatregel door de beperkte voorraad. Ook op de Krim geldt sinds dit weekend zo'n beperking. De Rode Duivels hebben vertrouwen getankt na hun 0-2 overwinning tegen Kroatië gisteren. Het ging om een oefenwedstrijd in aanloop naar het WK. De doelpunten kwamen van Juri Tielemans en Romelu Lukaku. Tielemans reageert.
8: We hebben vandaag een heel goede mentaliteit getoond. Ook in moeilijkere momenten in de wedstrijd waar we allemaal tezamen verdedigen. Natuurlijk, alles is nog niet perfect. Nog één wedstrijd op zaterdag om ons voor te bereiden en dan naar Amerika. Dus we kijken er naar uit.
6: Zaterdag oefenen de Duivels thuis tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen, maxima tot 20 graden. Ook morgen en vrijdag buien bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: heeft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
4: Bitterballen, hey, hey.
3: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
10: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
9: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
10: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
9: Ah, ja?
10: En daardoor veel minder potten verf, hè?
9: Ah, bon.
10: Ja.
9: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Caraïbisch blauw
10: of tropisch groen.
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
7: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4,859. Info op volkswagen.be.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 10 uur.
6: Ja, goedemorgen. Er slapen al 3 keer zoveel gevangenen op de grond als vorig jaar. Toen waren het er 245, nu al 738. Sinds vorig jaar is er nogthans een noodwet om dat probleem aan te pakken. Maar die heeft een omgekeerd effect, zegt journalist Farouk Eshkenes.
7: Wel, die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
6: De regering werkt daarom nu aan een noodwetbis. In Ranst, in de provincie Antwerpen, is een vrouw overleden bij een ongeval. Ze botste met haar auto frontaal tegen een betonmixer. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Een verkeersdeskundige onderzoekt dat ter plaatse. Op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat in brand. De timing lijkt niet toevallig. In Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin, met heel wat internationale gasten. Geleidelijk droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen, maxima rond 20 graden. Morgen en vrijdag buien bij 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budget vakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
6: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
1: Ah, de honey mustard. En jij?
0: Zonnebril.
1: Voor de zon.
0: Daar heb ik eens.
1: Hoe?
0: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
11: Willy Classics.
12: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen. Er slapen al 3 keer zoveel gevangenen op de grond als vorig jaar. Toen waren het er 245, nu al 738. Sinds vorig jaar is er nogthans een noodwet om dat probleem aan te pakken, maar die heeft een omgekeerd effect, zegt journalist Farouk Özkünes.
15: Wel, die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
14: De regering werkt daarom nu aan een noodwet bis. De Vlaamse regering verplicht de lijn om een aantal pijnpunten aan te pakken, omdat ze al te lang aanslepen. Zoals de communicatie met de reizigers en de transparantie over haar cijfers. Vanaf 1 juli gaat de lijn meer dan 40 buslijnen schrappen en bijna 300 lijnen minder vaak laten rijden. Dat leidde de voorbije maanden tot stevige discussies. En op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat in brand. De timing lijkt ook niet toevallig. In Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin, met ook heel wat internationale gasten. Geleidelijk droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 20 graden. Morgen en vrijdag buien bij 19 graden. En tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven dan rond 19 graden.
11: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immoscoopman.
14: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
16: Wit-wit?
17: Of net niet-wit?
16: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
16: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: door Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Er was dan toch geen nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Enkele dagen na het dodelijke ongeval. Dat blijkt uit camerabeelden, zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail waarin melding werd gemaakt van een nieuwe overtreding. Bij het drama vorige week negeerde de chauffeur het rode licht en de slagbomen aan een overweg. Hij overleefde dat niet. Ook de busbegeleidster en twee leerlingen kwamen daarbij om. Minder dan een vijfde van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Katheen Jacobs van SD Works.
6: De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel en financiële diensten.
5: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werknemers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franke.
7: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus, ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
5: De NMBS heeft vorig jaar 4% minder ritten afgelegd dan het jaar ervoor. Of een daling van 3 miljoen kilometer. Door kapotte treinen, stakingen en zieke treinbestuurders. Nochtans heeft de NMBS wel de ambitie om over 10 jaar 10% meer ritten af te leggen. Daar staat ze dus nog ver vanaf. Op de luchthaven van Kuwait kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen. Na een aanval van Iraanse drones vanmorgen. Er zijn verschillende gewonden. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Alle vluchten zijn omgeleid naar andere luchthavens. STVV heeft een nieuwe trainer. Het gaat om Frederik de Meijer. Dat meldt HLN. De Meijer was al aan de slag als assistenttrainer. Sint-Truiden moest op zoek naar een nieuwe coach nadat Wouter Franke besloot om zijn contract niet te verlengen. Waar hij naartoe trekt is nog niet duidelijk. STVV behaalde afgelopen seizoen een derde plaats in play-off 2 en mag volgend seizoen Europees voetbal spelen. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
3: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: Master.
1: Summerfield!
0: Hoor je het ook?
1: Summerfield!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
4: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
5: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
4: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
5: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleparis van een Aldi.
4: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
5: Humo!
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Music matters. Really classics.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. Twijfel over de mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Maar spoorwegbeheerder Infrabel kan dat voorlopig niet bevestigen aan de hand van hun camerabeelden. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die de overweg overstak, terwijl de lichten op rood stonden en de slagbomen naar beneden kwamen. Maar daar lijken dus geen beelden van te zijn. Bij het drama vorige week vielen 4 doden. Minder dan een vijfde van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Kathleen Jacobs van SD Works.
5: De belangrijkste reden daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel- en financiële diensten.
4: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werkgevers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franken.
6: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logement voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
4: Op de luchthaven van Kuwait is een dode gevallen bij de Iraanse drone-aanval. Er is ook sprake van meerdere gewonden. Hoeveel is niet duidelijk. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Het vliegverkeer werd er opgeschort, maar is intussen hernomen. En in de Formule 1 verlengt de Monegask Charles Leclerc zijn contract met Ferrari. Dat maakt het automerk zelf bekend. Voor hoe lang de samenwerking verder loopt, wordt niet gezegd. Leclerc is zelf dankbaar voor het vertrouwen en wil volop strijden voor een wereldtitel. Hij staat op dit moment 3e in het klassement. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
2: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik probeer precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
7: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Mm-hmm.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
8: Ja, zeker. Ja.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
10: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Caraïbisch blauw
16: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
14: Peugeot. Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
17: En ook uw budgetvakantiepech?
16: Oh, wat?
17: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
16: Oh nee.
17: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
18: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
17: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
19: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
20: Volkswagen.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
10: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
12: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Willy Classics.
14: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 2 uur.
15: Goedemiddag. Aldi wil alle winkels op zondag enkel in de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. In april maakte Aldi al duidelijk interesse te hebben in zondagsopeningen. Toen legde het personeel spontaan het werk neer in verschillende winkels. Volgens de directie mogen personeelsleden vrijwillig kiezen of ze op zondag willen werken. Wie dat doet, krijgt extra loon of vakantiedagen. Een akkoord met de vakbonden is er nog niet. Hackers gebruikten de interne chatbot om Instagram-accounts te hacken. Dat schrijft HLN. Criminelen konden via die bot zichzelf toegang geven tot andere accounts, bijvoorbeeld door een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Techjournalist Kenneth T.
16: Het is eigenlijk hallucinant wat daar gebeurd is. Hè. Je kon bij die chatbot gewoon een Instagram-account van iemand noemen en zeggen, kijk, ik wil van dat account het e-mailadres om mee in te loggen. Ik wil het veranderen. En dan je eigen e-mailadres geven, ook al was dat account helemaal niet van jou. Ondertussen heeft Meta laten weten dat het probleem opgelost zou moeten zijn, dat ze maatregelen getroffen hebben.
15: Hoeveel accounts er precies getroffen zijn, is niet duidelijk. En het EK-baanwielrennen van volgend jaar vindt plaats in Berlijn, in Duitsland. Dat heeft de Europese Wielerunie bekendgemaakt. Het kampioenschap vindt plaats van 10 tot 14 februari. Vorig jaar pakte ons land 9 medailles. In 2028 vindt het EK-baanwielrennen trouwens plaats in ons land, in Heusden-Zolder. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
13: Music matters. Non-stop, de grootste rockclass.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info in voorwaarden op carglass.be.
10: Knaldi!
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overname.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Karakter, jij aan mijn stek met Frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
4: Een goede middag. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34, wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Dat heeft het parket van Oost-Vlaanderen beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken beelden op waaruit blijkt dat hij doelbewust inreed op andere voertuigen. De onderzoeksrechter beslist of hij aangehouden wordt. Aldi wil alle winkels op zondag enkel in de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. In april maakte Aldi al duidelijk interesse te hebben in zondagsopeningen. Toen legde het personeel spontaan het werk neer in verschillende winkels. Volgens de directie mogen personeelsleden vrijwillig kiezen of ze op zondag willen werken. Wie dat doet, krijgt extra loon of vakantiedagen. Een akkoord met de vakbonden is er nog niet. Hackers gebruikten de interne chatbot om Instagram-accounts te hacken. Dat schrijft HLN. Criminelen konden via die bot zichzelf toegang geven tot andere accounts. Bijvoorbeeld door een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Techjournalist Kenneth D.
5: Het is eigenlijk hallucinant wat daar gebeurd is. Je kon bij die chatbot gewoon een Instagram-account van iemand noemen en zeggen, kijk, ik wil van dat account het e-mailadres om mee in te loggen. Ik wil het veranderen. En dan je eigen e-mailadres geven, ook al was dat account helemaal niet van jou. Ondertussen heeft Meta laten weten dat het probleem opgelost zou moeten zijn, dat ze maatregelen getroffen hebben.
4: Hoeveel accounts er precies getroffen zijn, is niet duidelijk. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
2: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Shh, geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal.

0: vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Willy Classics.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Koffer gestolen in Kreta.
7: Oh nee.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Willy Classics.
10: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag. Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar het had eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Zuhal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karel Latré.
12: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van 139 miljoen euro door en wil eigenlijk al meteen 10 miljoen euro daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
11: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken ook al beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook nog of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. 3,5 keren meer dan in diezelfde maand mei in de afgelopen 10 jaar. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
9: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Daily Classics.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapastomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Luister.
1: Zaapmuurpils!
0: Hoor je het ook?
1: Zaapmuurpils!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
3: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
5: Humo!
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
9: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Willy Classics.
6: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar dat eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Zuhal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karl Latree.
8: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van €139 miljoen door en wil eigenlijk al meteen €10 miljoen daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
7: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken ook beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking beter te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. En op het tennistoernooi Roland Garros in Parijs is de nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Arina Sabalenka, uitgeschakeld. Ze verloor van de Poolse Diana Schneider in 3 sets. Het werd 6-3, 5-6 en 0-6. Sabalenka strandt zo net voor de halve finales. Op het toernooi blijft nu niemand van de top 5 van de wereld nog over. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
5: Willy. Music matters. Non-stop. De grootste rockklassieker.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Zee de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard. En jij?
4: Zonnebril.
5: Voor de zon.
4: Doe de ribbetjes.
5: Hoe?
4: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
6: De Vos Lemmes.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Caraïbisch blauw
9: of tropisch groen.
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Imoscoop!
5: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
1: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Imoscoop, man!
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech?
8: Wat?
9: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans is overleden. Dat laat haar dochter Céline weten. Margriet leed aan een zeldzame, agressieve kanker. Bij de diagnose zette ze meteen al haar activiteiten stop. Je hoort Luc Appermond, een goede vriend van Margriet.
6: Het nieuws dat Margriet er niet meer is, kwam heel hard binnen. Ik verwachtte het eerlijk gezegd niet, want ik dacht geen nieuws is goed nieuws. Het feit dat ze een behandeling waren opgestart, dat wist ik van Céline. En daar was toch nog altijd een beetje hoop. Maar het heeft niet mogen baten.
5: Margriet was ook een voormalig politica en stond ruim 40 jaar in de schijnwerpers. 4 jaar geleden maakte ze nog een muzikale comeback. Margriet Hermans werd 72 jaar. Er zijn op camerabeelden geen nieuwe overtredingen te vinden aan de overweg in Buggenhout. Dat bevestigt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Trosbeijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die een gesloten overweg overstak op de plaats waar 3 dagen eerder het dodelijke drama gebeurde. Daarbij vielen toen 4 doden. Maar voor een nieuwe overtreding is er dus geen bewijs. Bij een van de leveranciers van Volvo in Gent is er sociaal overleg bezig. De werknemers van die leverancier staken sinds gisteren. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
7: Het is belangrijk dat die jonge generatie dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms nog beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
5: Uit de telling bleek ook dat 1/4 van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd 2e. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde 3e. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de 3e etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heidoek en de Let Chris Nijlands. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij 1 graad of 20.
3: Willy. Music matters. Non-stop. De grootste rockklassiekers. Classics.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
5: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising.
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Kanku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Willy Classics.
8: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond. Er komen heel wat reacties op het overlijden van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans. Haar dochter Céline maakte vandaag bekend dat Margriet is overleden na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Margriet was ook voormalig politica. Premier De Wever zegt dat hij haar herinnert als een warme collega. Acteur Jacques Vermeire zegt dat hij haar dankbaar is voor de mooie momenten. Ook haar goede vriend Luc Appermond heeft mooie herinneringen.
10: Margriet was veel meer dan de lach. Zij was ook een dame met een visie. Je mocht aankaarten bij Margriet wat je wou. Het verkeer, familie, vrienden, de politiek, vrouwenrechten, alles, noem het maar op. Zij had overal een gefundeerde mening over. En ze wist dat op een heel goede manier te brengen. Ja.
9: De meldingen die zijn binnengekomen over het busbedrijf dat betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn correct verwerkt. Dat heeft Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder gezegd in het Vlaams parlement. Het gaat om klachten tegen het bedrijf Tros Beijaard dat in onderaanneming rijdt voor de lijn. Je hoort de minister.
11: De klachten die daarover binnenkwamen bij de lijn, die werden wel degelijk verder opgenomen. Die mails die werden intussen ook correct bezorgd aan het parket. In dit specifiek geval zijn er geen aanwijzingen of mails binnengekomen die konden leiden tot verbreking van het contract.
9: Het is dan ook nog niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag. Het parket onderzoekt dat nog. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
12: Het is belangrijk dat die jonge generatie dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms nog beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
9: Ook bleek nog dat een kwart van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In de steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd tweede. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde derde. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de derde etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heidoek en de Let Chris Nijlands. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
7: Willy. Music matters. Non-stop. De grootste rockklassieker.

0: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
1: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
0: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
1: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
0: Ah, ja?
1: En daardoor veel minder potten verf, hè?
0: Ah, bon?
1: Ja.
0: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
10: Rustig, schat.
9: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
15: Citroën.
14: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
18: Info en voorwaarden op carglass.be.
19: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
14: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
19: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
1: B-Bad.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
19: Go Yellow!
10: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoopman.
4: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even de politiek in. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeire over hun samenwerking.
5: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed Sportcafé en Radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus wij hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
4: Margriet werd 72 jaar. De arbeiders bij de Volvo Carfabriek in Gent kunnen ook morgen niet aan de slag. Het komt door een staking bij een van de leveranciers die al sinds gisteren aan de gang is. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er dus in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. In Parijs is de dodentol na de rellen afgelopen weekend opgelopen tot 3. Ze waren in het water gevallen van de Seine. Paris Saint-Germain won afgelopen zaterdag de Champions League finale van Arsenal. Duizenden mensen trokken de straat op om feest te vieren, maar het kwam al snel tot rellen. De politie werd bekogeld en auto's werden in brand gestoken. In heel Frankrijk pakte de politie bijna 900 mensen op. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Lily Classics.

Okay, ready. Let's do it.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even de politiek in. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeire over hun samenwerking.
3: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed sportcafé en radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus wij hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
2: Margriet werd 72 jaar. De politiezones aan de kust krijgen deze zomer versterking van 25 extra agenten om problemen met transmigranten op te vangen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin aangekondigd. Steeds meer transmigranten proberen er de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Daarom trok de politie enkele weken geleden nog aan de alarmbel om meer middelen te vragen. En in totaal zijn er nu 359 bevestigde gevallen van ebola, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om 344 besmettingen in Congo en 15 in Oeganda. Er zijn ook 116 vermoedelijke gevallen. Het ebola-virus heeft ook al aan zeker 61 mensen het leven gekost. Volgens de WHO moet de contactopsporing nog beter. En er is ook nog geen vaccin of geneesmiddel waardoor de uitbraak moeilijk is tegen te gaan. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat John Maas.
3: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
2: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. De uitvaart van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans vindt volgende woensdag 10 juni plaats in Merksplas Kolonie. Dat laat haar dochter Céline weten. Het wordt een publieke plechtigheid. Margriet is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd 72 jaar. De jongen van 17 die gisteren met een tractor een dodelijk ongeval veroorzaakte in Maaseik was niet onder invloed van drank of drugs. Dat heeft het parket bevestigd. De jongen reed een vrouw van 58 op haar fiets aan. Zij overleefde dat niet. De bestuurder pleegde ook vluchtmisdrijf, maar kon later worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij bewust was weggereden en of hij een geldig rijbewijs had. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 2000 huizen en appartementen verkocht voor meer dan 1 miljoen euro. Dat is een record, bijna 30% meer dan het jaar ervoor. 3/4 van die miljoenenpanden zijn in Vlaanderen verkocht. Vastgoedmakelaar Yves Dekkers.
4: Er zijn sowieso algemeen prijsstijgingen in vastgoed op zich. Dat is overal wel zo. We hebben ook gezien dat België een vrij stabiele markt is gebleven door de jaren heen. Dat is ook een voordeel hier van het kleine land dat we hebben. Als we dat vergelijken met de buurlanden zijn vrij snel naar boven gaan in prijsstijging, dan terug een drop gaat naar beneden. Dat is in België rustiger geweest. Wat toch geeft dat we dan stapsgewijs boven dat miljoen ook komen bij een aantal panden.
2: Hotspots voor luxe vastgoed blijven Knokke en Braschaat. 2 voetballers uit ons land horen bij de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld. Dat heeft een Zwitsers onderzoeksbureau onderzocht. Ze hielden daarbij onder meer rekening met de leeftijd van de speler, hun prestaties en de populariteit op sociale media. Jeremy Doku en Mika Gods haalden de top 100. De Spanjaard Lamine Yamal staat op plaats 1 in de ranking. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Willy, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Willy Classics.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo zeg.

0: Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort advocaat John Maas.
3: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
2: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. En opgelet als je vannacht van op de E313 naar de Antwerpse ring richting Nederland moet, want daar is de weg afgesloten door de Oosterwielwerken. Vannacht wordt de openstelling van twee nieuwe delen van de tijdelijke bypass voorbereid. Je moet er de omleiding volgen via de E313 richting Gent en Brussel en dan keren ter hoogte van Berchem. De weg is er nog tot 5 uur morgen vroeg afgesloten. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. En vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rocklast.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. Telenet stuurt vanaf morgen 40% meer technici de baan op als reactie op het grote aantal klachten over het telecombedrijf. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren dat er meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
3: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is. En die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
2: In Rotselaar in Vlaams-Brabant stuurden 110 inwoners zelfs een ingebrekenstelling naar Telenet, omdat ze al 3 maanden geen of traag internet hadden. En mogelijk komt het WK voetbal van Genk-speler Zakaria El Wadi in gevaar. Hij zou vandaag met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. De entourage van Wadi gaat ervan uit dat hij wel op tijd in de VS raakt. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms ook wat regen bij een graad of 20.
0: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste.